Het waren E-Type met Live, Woens van Mirko als een Münster. Gespeeld in Jörg Smit remix. Dominico als Varo, zijn nog een nachtje, drei van drei met Wiedemal, Guter muziek. Beste groeten Dominico als Varo. Ja, geniet aan de laatste nachtschicht. Fijne Ramoens van Daniel als Shuntan Westen als een Sean Baker met We Hate Hip Hop. Yes, Beat Factory met Take On Meme 2003, een remix van Ole van Dansk.